0: autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sippy Werkers met het NOS Journaal.
2: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal.
2: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het India-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark von Ink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het India-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de koffieshow die voor deze maandagochtend. Het is 3 augustus. Ik ben Rudo met Sander Kwart en straks weer Diego Holsten.

deze van 3 augustus, de maandag. Na een heerlijk weekend, moet ik zeggen, bij ons thuis is er vooral heel veel geklust. Een muur is nu een schottenmuur geworden, zeg maar, die je er makkelijk af kan halen, zodat we nog meer bergruimte hebben en we ons huis eindelijk echt lekker kunnen gaan opruimen. Dat was vooral het weekend met ook veel relaxmomenten, hoor, nog een serietje afgekeken. De Sweet Magnolias, ja, ik keek hem vooral mee, laat ik dat maar eventjes zeggen. Maar wat zoetsappig was dat, maar wel leuk. Ja, het klinkt nu een beetje alsof het een vervelend weekend was. Maar het was heerlijk. En nu nog weer een nieuwe werkweek hier op Unity NL. Ik ben Ruder dus met de koffieshow en met lekkere tracks onderweg voor je. Onder andere Django. Jij bent anders nu, hoor je, naar Wesley Klein. Dit is Niet Zo Bij Mij, zijn nieuwste. Ruder!

0: Cindy en lieveling en ook nog Django. En jij bent anders nu in de koffieshow voor deze maandagochtend. Misschien wel een rustige ochtend bij je op het werk omdat de zomer is ingetreden. Ja, of misschien werk je wel ergens waar het juist met de zomer altijd heel druk is. Dat kan ook, hè? Een strandtent bijvoorbeeld is het nu heel erg druk. Tenminste, nu misschien nog niet, maar in de loop van de dag wel. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je hoort een nieuwe update met Mark Wonink. Eerst nieuwe muziek. Het is de nieuwste van Mart Hoogkamer en Russo. En die heet Pak Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Jij was alles voor mij, Ray Benjamin, hier bij Unity NL. En wat heb ik genoten van zijn vader, Raymond. Die zat voor het podium, afgelopen weekend, maar het weekend ervoor bij de Voorschotense Paardendagen. Echt te genieten van het optreden van zijn zoon. En dat kan hij weer gaan doen, want eind oktober dan staat Ray Benjamin in de Stadsgehoorzaal met zijn eigen concert. Onder andere ook Mart Hoogkamer daarop.

0: Tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het India-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.

Pascal Redeker en daar ga ik weer bij Unity NL. Het is vandaag 3 augustus. Het is de verjaardag onder andere van Nemo Mettler, de Zwitserse rapper en zanger onder de naam Nemo ook bekend, 27. Nick Viergever, Nederlands voetballer, vandaag 37. En het is ook de verjaardag van Michelle Kortens. Zij is Nederlands zangeres, 45 is ze geworden. Pakistaans-Amerikaans zangeres Nadia Ali, ook jarig, 46. En Ellery Cairo, Nederlands voormalig profvoetballer, viert vandaag zijn 48ste verjaardag. Tom Brady, hij is Amerikaans voormalig American voetbalspeler, 49. En Tanya Cross, Nederlands mezzo-sopraan en operazangeres volgens mij. Hè. 50 is ze geworden. En Cindy Pielstroom, vroeger presentatrice bij RTL, 56. James Hetfield is ook jarig van Metallica, 63. En het had vandaag de verjaardag geweest van Wim Rijken. Wim zou vandaag 68 geworden zijn en een mooie reden om hem even te draaien hier in de Koffieshow.

Ook alweer ruim 4 jaar geleden dat deze man overleed, Jorde. Wim Rijken in de koffieshow. En ik wil wel weer, hij had vandaag jarig geweest. En als hij nog had geleefd, dan had hij vandaag 68 geworden. Wij kijken nog eventjes naar het weer. Welkom, het is Unity NL trouwens met de koffieshow. Het wordt zeer warm met temperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Het blijft droog met wat wolkenvelden en zon. Vanavond trouwens opklaringen, maar in de nacht komt er wel bewolking. En het kan zelfs gaan regenen of onweren. De minima blijven dan rond de 20 graden hangen. Morgen periode met zon, later op de dag wederom kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur morgen wel weer gewoon hartstikke prima. Het kan weer een graad of 30 worden. Het is de koffieshow van Unity NL op deze maandagochtend, begin van de werkweek, met Wolter Kroes. Routy Soleil hoor je zo meteen na Samantha Steen.

Wolter Kroes en Ruud Dusolij bij Unity NL aan het einde van de show. Bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. En vanmiddag hier de middagshow met Elmar Bus. En hij heeft Imca Marina te gast. Zij is hier tussen 5 en 6. Die ken je nog wel van Viva España onder andere. Hey, ik wens je een hele fijne maandag verder. Geniet van de zon en van de muziek van eigen bodem. Nu nog Gordon hier met Kom Eens Dichterbij.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Dit weekend is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Rijp-Wetering. De daders kwamen, net als bij een eerdere inbraak in Leiden-Zuid, via de roldeur naar binnen. Daarbij is gereedschap gestolen, waardoor de brandweerpost voorlopig niet volledig inzetbaar is. Brandweer Rijp-Wetering verzorgt normaal ook spoedrit in een deel van Leiden-Dorp. Die taken worden tijdelijk overgenomen door de brandweer in Leiden. De politie onderzoekt beide inbraken. Wassenaar maakt zich op voor de jaarlijkse feestweek. Van 12 tot en met 16 augustus organiseert de Wassenaarse Oranje Vereniging opnieuw een uitgebreid programma. Bezoekers kunnen onder meer terecht bij de kermis, kinderactiviteiten, sportwedstrijden, muziekoptredens en verschillende ontmoetingsactiviteiten. Ook bekende tradities keren terug. De Oranje Vereniging in Leiden-Dorp roept inwoners op om op zaterdag 15 augustus de vlag uit te hangen tijdens de India-herdenking. Die dag is er voor het eerst een openbare herdenking op de algemene begraafplaats. De bijeenkomst begint om 11 uur en staat stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken, muziek en bezoekers kunnen een zonnebloem leggen bij het India-monument. De vlag hoeft niet half stok, maar mag in top. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een noordoostelijke wind, nauwelijks bewolking. In de regio wordt het vandaag 30 tot 32 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: concept.
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL. Ik ga.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis, maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon. In de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis, maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis. Maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug 8 kilometer met 10 minuten vertraging, omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Sam van Geffen is dit weekend wereldkampioen Stratego geworden. De wedstrijd werd gehouden in Leiden. Aan het kampioenschap deden vooral Nederlanders mee. En dat is niet zo gek, want in ons land is het spel bedacht. De familie van Geffen speelt het spel graag en goed. Zijn broer Vince was namelijk de afgelopen 3 jaar wereldkampioen. En in 1999 won vader Johnny. De politie heeft in mei en juni in onze regio ruim 825 kilo zwaar voor consumenten verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat heeft de hulpdienst bekendgemaakt. Bij verschillende acties zijn ook verdachten aangehouden, 9 stuks. Ze worden verdacht van de handel of het opslaan van verboden vuurwerk. En in Leiderdorp is de pannakooi bij het Winkelhof weg. De gemeente staat voor een raadsel. Er wordt binnenkort gebouwd op de oude plek van het gemeentehuis. Maar Leiderdorp heeft geen opdracht gegeven om de pannakooi te verwijderen. De gemeente heeft aangifte van diefstal gedaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 31 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht Den Haag staat bij Nieuwerbrug 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: lekker man.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom. Welkom. Het is maandag 3 augustus, even na 5. Dat betekent de middagshow met in de studio Imke Marina en nu Jesse de Koning. Yeah.

0: de roos.
1: Eigenlijk een beetje tegenpolen van elkaar. De een dus graag gewoon een lekker biertje en de ander een luxe cocktail. Jesse de Koning en Tante Roos, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow van Unity NL. En ja, we kunnen toch eigenlijk wel zeggen, er is een legende in de studio. Ik zeg een hele goede middag tegen Imca Marina.
2: Dag Helmer. En dag mensen.
1: Hoe is het? En misschien wel de belangrijkste vraag. Een lekker weekend gehad?
2: Ja, verrukkelijk. Ja, gezongen en gereisd. En ja, druk. Bruggen ook.
1: En ik zeg dan ook meteen met recht een legende. Want als we jouw portfolio erbij pakken, het is gigantisch groot. Je doet nog steeds heel veel dingen. Bruist van de energie, dat is misschien wel het belangrijkste. En dan ben ik wel even nieuwsgierig. Waar komt dat vandaan, die enorme dosis energie die er nog steeds in zit?
2: Nou, dit weet ik niet. Het gaat vanzelf gewoon door. Ik heb er geen erg in dat ik zoveel energie heb. Ik zeg eigenlijk heel oneerbiedig, ik ben voor de derde keer opgegraven.
1: Oké, dat klinkt misschien een klein beetje luguber, maar, nee, maar het is wel het zeg maar hoe je het zeg maar voor jezelf ziet.
2: Ja, maar het is wel een beetje zo. Zo'n carrière, hè, ik heb dus heel veel goud gehad. Maar die carrière van zingen, die loopt altijd door. En ook als ik geen hit heb, dan boek ik toch goed.
1: Dat is eigenlijk altijd fijn. Wat is nou zeg maar de drijfveer om nog steeds te zeggen, inmiddels 85 jaar oud, om te zeggen, we blijven gewoon doorgaan met dit?
2: Ja, wat moet je dan met stil gaan zitten of zoiets? Dat kan ik niet. Ik schrijf en ik schrijf boeken en ik schrijf columns nog voor her en der voor wat kranten. En ja, dan doe ik dat. Dat doe ik gewoon.
1: Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die inmiddels op leeftijd zijn en die dan zeggen, nu is het mooi geweest, nu gaan we gewoon alleen maar relaxen. En u zegt, we blijven eigenlijk gewoon doorknallen.
2: Ja, maar ik relax genoeg. Ik vind gewoon dat ik een heel leuk leven leid.
1: Ja, want hoe ziet nou een gemiddelde week van Imca Marina eruit?
2: Nou, even kijken. Het is maandags, hè, dus, ja. Nou, dan ben ik vaak wel even aan het uitrusten tot een uur of 11. Doe kalm aan. Ik ben meestal tussen 6 en 7 ochtends wakker. Dan maak ik een kopje koffie, laat de hond uit. En dan gooi je alvast eten neer voor de vogels. Nou, dan word ik een beetje moe. Dan ga ik weer even liggen. En dan ga ik een uur later opstaan. En dan gaat hij er vol kracht in. Dan denk ik, nou, hier mag wel eens een doekje over. Of ik ga de tuin in. Ik ga ook vaak de tuin in. Dat doe ik ook allemaal zelf.
1: Ja.
2: Ik heb voor het eerst een hulp voor het zware werk in de huishouding. In het huis en zo, zeg maar. Maar dat deed ik tot op heden ook allemaal zelf nog.
1: Met recht een mooi leven, een gelukkig leven. En hoe vaak het leven in het buitenland? Of dan toch meer hier in Nederland?
2: Nee, ook in het buitenland. Ja, dat gaat door. Duitsland. Doe ook veel tv nog in Duitsland. Veel. Af en toe tv in Duitsland. En mooie programma's. Prachtig verzorgd. En alle EGA's. Nou, Spanje zit ik. Het is toch een wereldhit. Maakt niet uit. Ze vragen je voor Turkije. Ze vragen je eigenlijk overal wel voor.
1: Ongekend eigenlijk. En dat gaat al zoveel generaties terug. En de liedjes die je ook hebt uitgebracht, die gaan ook echt van generatie op generatie.
2: Ja, het gekke is, ik stond laatst op een megavoorstelling. En er staan jonge meisjes met hun moeder vlakbij. En de ene meisje zei, wat doet die mevrouw hier? En toen zei hun moeder, nou, die is zangeres. En ja, wie is het dan? Toen zei ze de naam, geloof ik. Dat kon ik net niet meer horen. En toen zei ze, dat verstond ik nog wel. En de liedjes, die ken je als je ze hoort. En toen kwam ik de bühne af. En toen kwamen ze helemaal opgewonden naar me toe. Oh, mevrouw, u bent een echte icoon. U bent nog zo goed. En toen moest ik zo lachen. Ik zei, nou, dat valt wel mee hoor, met dat icoon. Ik zeg, maar het is leuk om te doen. Nee, ik vind het enig dat al die mensen zo opgewekt en hangend aan de lantaarnpalen meedoen.
1: Ja, maar het zijn natuurlijk iconische liedjes. Het is een stukje muziekgeschiedenis eigenlijk, wat in der lengte tot jaren door blijft gaan.
2: Ja, nou, ze kunnen lang mee, ja.
1: Ja. En dat is wel heel fijn natuurlijk.
2: Ja, maar ik heb wel een wereldrepertoire hoor. Ik kan me overal inzetten.
1: Want hoeveel liedjes zijn er in al die jaren uitgekomen? Ja, heb je het bijgehouden?
2: 500.
1: Wauw.
2: En met de meest uiteenlopende producenten in Duitsland. Met Koert Edelhagen, Bernd Müller. Nederland, Piet Sauer heeft veel voor me geschreven. En veel gearrangeerd. John Meuring, die de grote hits met me gemaakt heeft. Tim Griek, die ook de producent van Hazes was. En die vlakbij me woonde.
1: En van al die 500 liedjes, zou je de tekst allemaal nog kennen? Of zijn er ook liedjes die inmiddels wel een beetje vergeten zijn?
2: Nee, ik weet niet meer dat ik dat allemaal gezongen heb. Maar ik zat laatst op de Afsluitdijk. En toen hoorde ik iemand een liedje zingen met en ik zat zo mee en ik denk, oh, wat komt het liedje me toch bekend voor? Wat is dat nou toch voor een liedje? Ik dacht opeens, verrek, dat is een liedje van mezelf.
1: Wauw.
2: Hoor je mijn stem in de bergen, maar ze hadden er een andere tekst op gemaakt. En toen herkende ik het lied eigenlijk niet.
1: Eigenlijk gewoon dat melodietje, iemand anders ingezongen.
2: Dat ik het zo lummelig mee zit te jengelen, weet je wel.
1: Eigenlijk gewoon meteen een soort van feest der herkenning.
2: Ja.
1: Ja, het mooie is vandaag hier in de studio van Unity NL om te praten over de nieuwe single die een paar weken geleden is uitgekomen. Die heet Ik ben nog lang niet klaar. Nou, daar wil ik zo meteen alles over horen. Eerst heb ik zo'n echte classic klaarstaan van Imca Marina. Zo'n liedje die iedereen mee kan zingen. Dit is Eviva España.
2: Hij is nieuw opgenomen door Gerard Joling.

0: Kleine Vogel en Eviva España van Imca Marina. Imca Marina in de studio van Unity NL. Het is maandag aan het einde van de middag. En Imca, het bijzondere is, er is een paar weken geleden een nieuw liedje verschenen. Echt compleet nieuw uit de studio van John Deerne.
1: Ja, geschreven door de jongens van mijn eigen studio in Paterswolde. Mark Pepping met zijn trawanten. En Tony Neven op de achtergrond. Die schrijft ook vaak mee in de teksten. Ik schrijf ze zelf ook. Maar deze heb ik nog niet zelf gemaakt. Want ja, wat schrijf je nou voor de 85-jarige? Ik kan het moeilijk zeggen. Ik ben nog verliefd op die en die. Ik heb nog wel net een huwelijksaanzoek gehad, maar ik ben er maar niet op ingegaan.
0: Oké, een soort afwijzing.
1: Nee, dat niet, maar ik zie het niet meer zitten hoor.
0: Gewoon klaar ermee.
1: Ja, het is een leuke man, dat wel, maar...
0: Meer ook niet. Ik ben wel even benieuwd. Zo'n liedje. Heb je dan zoiets van, ik wil dat zelf doen? Of wordt het je aangeboden en denk je, ach ja, waarom ook niet?
1: Nee hoor, Mark belde op. Die zegt, we hebben zo'n leuk lied voor je. Hij laat het horen, stuurt het, ik beluister het. Dat is dat me toch een suffe melodie op. Dus ik zeg, de tekst is enig. Ik zeg, ook voor mijn leeftijd helemaal goed. Ik zeg, maar die melodie, ik zeg, daar word ik niet blij van.
0: Daar moet een beetje power in.
1: En ik zeg, iets anders bedenken. En dat hebben ze gedaan, een totaal ander liedje. En John Deerne, die kwam ik laatst tegen. Die heb ik ook getrouwd met Christine, zijn vrouw.
0: Ja.
1: En toen zegt hij, ik ga binnenkort iets met je opnemen hoor. Waarop ik heel eerlijk zei, ik zeg, dat ligt niet in mijn begroting. Ik zeg, want u bent een hele kostbare studio geworden. Ze zegt, nee, hij zegt, dat doe ik voor je. Hij zegt, bel me maar, ik maak een leuke opname. En toen heeft hij, zeg maar, zijn plasje erover gedaan. En toen was het echt een kanjer van een stuk.
0: Wat een mooi compliment eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, dan kom je in één keer met een nieuw liedje aan. Waarschijnlijk heel veel mensen hadden dat nooit verwacht, dat er een nieuw repertoire zou opduiken. Hoe wordt zo'n liedje dan ontvangen en wat is nou de letterlijke betekenis? Is het autobiografisch of moeten we het een beetje anders zien?
1: Nou, de mannen met wie ik werk zijn allemaal dertigers. En we hebben verschrikkelijk veel keten en we lachen wat af hoor. En ook sarcasme, alles is er bij filijn onder elkaar, maar dat hoort erbij. Dus toen zei het eens een keer, ik zei, nou, ik denk dat ik er maar wat kalmer aan doe. Waarom Mark zei, hij zegt, ben je gek? Hij zegt, dat kan niet. Hij zegt, we hebben net iets voor je in gedachten. Ik zei, ik ben benieuwd. Ik zeg, ik wacht af. Ik zei, doei. Ik stapte in mijn auto en ging weer terug naar het Gooi.
0: Ja.
1: En toen kwamen ze later met dit lied. Dus ik kan gewoon doorgaan, zolang die gaat.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Zolang er plezier is. En dit is misschien ook wel motivatie voor heel veel andere mensen om te zeggen van niet bij de pakken neer gaan zitten en gewoon genieten.
1: Ik weet niet hoe andere mensen daarin staan. Maar ik heb gewoon niet het idee dat ik ergens mee ben opgehouden. Ik ben gewoon steeds doorgegaan. Want ik doe natuurlijk ook veel andere dingen. Ik trouw mensen en geef lezingen. Literaire lezingen. Daar sta ik gedichten van Yeats te citeren. Allemaal hele andere dingen dan zingen. Dus ik weet niet hoe andere mensen doen. Ik doe veel.
0: Ja, maar ik vind dat alleen maar mooi om te horen. En volgens mij houdt het je ook jong.
1: Ja, je moet wel bij de wekker blijven.
0: En lekker actief. En dat trouwen,
1: en
0: dat is natuurlijk ook iets.
1: Vier kranten per dag.
0: Vier kranten?
1: Ja.
0: En dan allemaal columns?
1: Nee, ook opinies en dat soort dingen. Ik kijk wel, ik lees heel veel.
0: Maar dat betekent, betekent ook dat je heel veel het nieuws moet bijhouden en echt moet weten wat er in de wereld zich afspeelt.
1: Ja, weet ik. Ja.
0: En maak je je dan ook zorgen over de wereld? Want het gaat ook wel eens een beetje de verkeerde kant op, heb ik zo het idee.
1: Ja, maar het is natuurlijk inherent aan het verloop der tijden. Het is een golfbeweging. En je kunt je zo druk maken als je wilt. Als het de verkeerde kant op gaat, dan zit je in een oorlogssituatie.
0: Ja, maar daar zitten we niet op te wachten, toch?
1: Nee, ik ben in de oorlog geboren en ik herinner mij er nog van. Toen ik een jaar of 4, 5 was de oorlog net afgelopen. En dat we niks hadden. En dat ik voor het eerst een banaantje kreeg te eten. En dat er geen chocola was en dat soort dingen. En dat er geen schoenen waren. Ik liep op klompjes. Ja.
0: Dus eigenlijk moeten we helemaal niet terug naar die tijd. Maar moeten we gewoon positief blijven denken.
1: Het was een prachtige tijd. We hadden een hele hechte samenleving. En alle mensen hielpen elkaar. Onze buren hielpen ons en wij hielpen de buren weer. Er was heel veel samenhorigheid.
0: Minder strijd en meer met elkaar.
1: Ik denk dat dat in tijd van stress wel het geval is. Dat mensen elkaar dan weer gaan zoeken.
0: Zullen wij de nieuwe single gaan draaien, Imka?
1: Ja, want anders zitten we alleen maar op de telefoon.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Liedje is uiteraard overal te streamen en te downloaden. En nu te horen tijdens de middagshow van Unity NL. De nieuwste van Imka Marina. En die heet Ik ben nog lang niet klaar.

0: De man die binnenkort zijn eigen real life soap gaat krijgen. Wolter Kroes, dol en dronken bij Unity NL.
1: Je zingt ze mee.
2: You sing to me.
0: De radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Het is Unity NL en oud-gediende Imca Marina is in de studio. Maar wel bruisend vol met levenslust, met energie. Inmiddels hebben we een beetje te horen gekregen wat je allemaal gedaan hebt in de afgelopen tijd. En wat er nog aan gaat komen. En ik hoorde jou net wat zeggen over Gerard Joling.
3: Ja, we hebben Viva Spanje met Gerard opgenomen. Ook bij John Deerne. En ik moest zo lachen. Ik stapte in mijn auto en John zei... Nou, hij zegt, ik heb één gouden plaats van Geer weggehaald. En daar is plek voor jullie nieuwe gouden productie.
0: Oké. Dus de verwachtingen, die zijn hoog gespannen.
3: Ik denk dat hij me zat te jennen. Maar ik moest er vreselijk om lachen. En hij zegt, ik maak plaats voor je hoor. Maar lachen natuurlijk.
0: Maar een nieuwe versie van Eviva España, dat betekent dat hij nog ergens wel deze zomer moet gaan verschijnen, denk ik, toch?
3: Ja, dat zal wel gebeuren. Wij denken van wel. Aan het eind van de zomer, zo'n beetje tegen september, denk ik.
0: Maar hoe gaat dat? Want ik kan me voorstellen, het repertoire. We hebben het net gehoord, ruim 500 liedjes heb je opgenomen in jouw hele muzikale carrière. Hoe vaak krijg je een aanbieding om een liedje met iemand opnieuw te doen? En hoe vaak denk je, dat gaan we doen?
3: Nou, best wel vaak. Ja, ik krijg best wel vaak aanvragen dat er gebeld wordt en zegt, zou je met die of die een liedje willen zingen? Ik heb met Dario een liedje gezongen.
0: Ja.
3: Een liedje wat later gestolen tussen aanhalingstekens is. Want die jongens uit Volendam is het Blikkendag geworden.
0: Klopt.
3: Ja, maar dat had ik al. Dat was een hele.
0: 2010, denk ik?
3: Ja.
0: Maar goed, wanneer denk je bij jezelf, dit ga ik wel en dit ga ik niet doen? Want je kan niet alles honoreren, denk ik.
3: Nee, maar als je stem ergens goed bijpast of je vindt het stuk leuk, waarom niet? Ik sta wel heel positief voor samenwerken. Ik vind het leuk.
0: Oké. Dan ben ik wel even benieuwd. Even een sprong in het diepe dit hoor. Maar is er een liedje waarvan je zegt, dat zou ik misschien nog wel een keer willen opnemen met iemand en waarom?
3: Ik heb eigenlijk een heel dossiertje thuis liggen. Met liedjes die ik wel eens zou willen, nog eens zou willen opnemen. Met iemand. Maar ik kan nou zo 1, 2, 3 niet iemand opnoemen. Waar ik dat nou zo 1, 2, 3 mee doen kan. Ik zal een voorbeeld noemen. Het liedje Harlequino van mij.
0: Ja.
3: Dat een gouden plaat is. Die werd opgenomen door Lietse Hille uit Friesland.
0: Ja.
3: Toen belde ik hem op. Toen zei ik, waarom heb je me nou niet even gebeld? Dus daar had ik één of twee strofes meegezongen. Dat was toch veel leuker geweest, lummel. Dus ja. Daar hebben ze niet aan gedacht.
0: Ja, maar is dat niet dat mensen denken, ja, ik kan dat wel proberen, maar Imca die gaat waarschijnlijk zeggen, dat ga ik niet doen. Of daar zit ze helemaal niet op te wachten?
3: Ja, maar het is wel mijn lied.
0: Ja.
3: Het is mijn gouden plaat en ik werk nog, ik zing nog. Dat zei ik ook tegen hem. Ik ben niet overleden, ik heb meer werk dan jij. En toen zei ja, hij zei, dat wil ik ook. Wat zei ze? Die op zijn Fries. He? Dus ja, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar ik denk dat het toch heel leuk is dat als mensen een liedje van jou opnemen. Hetzelfde wat bij Gerard gebeurd is. Dat Wino belt en zegt, hoor eens hem, is dat niet leuk lied om een Gerard op te nemen? Begrijp je? Dan gun je elkaar het woord ook. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, en het is ook een eer, denk ik. Ik bedoel, als liedjes opnieuw worden opgenomen, betekent dat zo'n liedje ooit wat betekend heeft?
3: Ja, er mag een tandje bij en er mag een boempje bij. Ja hoor, ik ben wel van deze tijd.
0: Ja, dat is belangrijk. Het landschap is ook veranderd wat dat betreft. Sowieso heb je natuurlijk heel veel dingen.

0: En zij, wij zongen het gedeeltelijk samen, het grootste gedeelte. En toen zei ze later, ze zegt, my goodness, you've got a voice. Ik zei, well, I've got a good voice. Ik zei, but yours is better. Want ik ben echt fan van haar. En wij zijn ook altijd heel leuk als we elkaar ergens anders... In Spanje ben ik er nog een keer tegengekomen. Het was oude jongens Krentenbrood, zo'n lief mens ook. En zo'n fantastische zangeres. Daar heb ik heel veel verdriet van gehad dat hij zo jong overleden is. Maar Rob de Nijs heb ik enorm veel verdriet van. Je moet, als ik denk aan die laatste voorstelling... waarin hij zo goed nog was, zittend in de rolstoel. Ik heb niet anders gedaan dan huilen. In de zaal wil ik al best zijn laatste. Ik heb alleen maar gejankt, ik zei ik ook.
1: Ja, maar dat zijn wel de mooie dingen eigenlijk. Aan de ene kant heel verdrietig, aan de andere kant... ja, het is natuurlijk ook wel een stukje van het leven. En dat klinkt heel gek en heel makkelijk om te zeggen... Maar dat is ook wel wat er gebeurt.
0: Ja,
1: maar het lijkt me gewoon gek als je dan uiteindelijk... eventjes over jou praat en 85 bent... dat je dat dan toch mee moet maken.
0: Ja, maar we maken het allemaal mee. We gaan allemaal. En dat moeten we accepteren. Hè, onze schepping heeft dat zo ingesteld, zeg maar. Dat we allemaal een keer afscheid moeten nemen.
1: Helaas, zou je bijna zeggen.
0: Ja, en misschien is het wel zo dat er hier normaals is... en dat onze geest door blijft leven of terugkomt in iets anders. Hè, maar bomen bijvoorbeeld worden veel ouder. Zijn bomen van duizenden jaren.
1: Zou je dan een boom willen zijn? Zeg je, ik zou het eeuwige leven willen hebben?
0: Nou, ik denk er vaak niet. Ik sta er niet bij stil. Maar ik vind het doorleven gewoon heel leuk. Ik zou nog wel veel langer willen leven. Maar als het mijn tijd is, dan moet ik ook mijn bescheidenheid accepteren dat we allemaal sterfelijk zijn.
1: Muzikaal gezien, wat ontbreekt er dan nog in die hele mooie, roemrijke carrière van jou, Imca?
0: Een prachtige cd of een mooie compilatie met Zuid-Amerikaanse muziek, met mariachis en met mooie Spaanse liedjes.
1: Oh, wauw. En dan wel Nederlands gezongen of nee, dat ook niet?
0: Nee, Spaans gezongen.
1: Spaans gezongen?
0: Ja.
1: En zit dat er ooit nog in, zeg je? We gaan gewoon een keer die stoute schoenen aantrekken en we gaan zoiets maken?
0: Ik doe het vaak op de bühne. Ik krijg er altijd een staande ovatie mee.
1: Heerlijk.
0: Heel vaak. En wat ik ook prachtig vind om te doen is de Franse chansons. Ik ben in Frankrijk begonnen bij de Club van Régine.
1: Ja.
0: In het zuiden van Frankrijk. En die was fan van mij. Want ik kon heel goed met die stem van mij heel goed de liedjes van Piaf zingen. En dan zei ze altijd, met je chante seulement, s'il vous plaît, seulement les chansons d'Edith. Ja, maar ik heb nu ook een liedje van die. Non, seulement ça. Nou, dan moest ik dat zingen. En dan zat ik daar aan een bordje. Ik zat goed in het vlees. En ik zat lekker te eten. En dan kwam ze langs, een sigaret en altijd yoghurt met salade. Maat 34. En dan trok ze het bord weg. En toen zei ze, tu aimes ça? Vind je het lekker? Dan zei ik, oui, c'est très bon, Régine. En dan zei ze, met toute gros, daar word ik van. Ik zei, mais j'ai faim.
1: Dat is gewoon echt een streng regime, dit.
0: Ja, dus... En toen zei ze, nee, de kindertjes in Noord-Afrika, die hebben honger, jij niet. Ik heb geen hap meer durven eten.
1: Oh jee, nou, dat was wel meteen duidelijke taal. En over welk jaartal praten we dan nu ongeveer?
0: Nou, toen was het een jaar of 3, 24.
1: Ja. Dat is echt een poos geleden.
0: Ja, ja.
1: We gaan muziek draaien van Imca. Ook een liedje die iedereen mee kan zingen. Ik kreeg er altijd ook een soort van vakantiegevoel bij. Het is Bella Italia.
0: La Bella. Ja.
1: Is dat er eentje waarvan je zegt, ja deze moet
0: zou
1: altijd voorbij komen?
0: Ik zou met iemand willen zingen. Iemand met een lekkere, goede stem. Eigenlijk ook wel met... Ik heb al tegen Gerard gezegd, het is misschien geen beter idee om eerst Bella Italia. Want dat is een dijk van een liedje in de zaal.
1: Nou weet je, doen we gewoon toch eerst Eviva España met Geer. En dan als dat een succes is geweest, dan doen we nog een keertje Bella Italia eroverheen.
0: Ja, zo kan hij wel weer.
1: Imca Marina bij Unity NL. Dit is Bella Italia.

0: Menno Abe en voor jou betekent liefde niet.
1: Unity NL. Yeah. In Zuid-Holland ook via DAB+.
2: Je zingt ze mee.
0: Momenteel zitten we midden in de zomer van 2026. Eigenlijk een beetje in het tweede gedeelte van de zomer. Wat komt er nog aan als we gaan kijken naar optredens of belangrijke dingen die in de agenda staan, Imke?
3: Ik heb geen idee. Ik kijk nooit vooruit. Ik leef bij de dag. Ik ben net een zigeunerin. Ik slaap overal en ik leef bij de dag. Ik heb geen horloges. Ik moet altijd vragen hoe laat het is. Ik laat mij verrassen.
0: Wat lekker eigenlijk om zo te kunnen leven. Is dat ook gewoon helemaal ontspannen dan? En juist daardoor? Ontspannen.
3: Ik heb een vriendin, die heeft mijn leven gered in Turkije. Daar had ik een hartinfarct. Mm-hmm. En die zorgt voor de tijd.
0: Wat tof, wat mooi eigenlijk. Ja. En dat betekent dat jij altijd gewoon misschien wel aan de stand van de zon en de maan kan zien hoe laat het is.
3: Ja, ik ben ook een nachtvogel. Ik slaap niet 's nachts. Nee.
0: Maar wanneer dan wel?
3: Ik deel het op in drieën. Dus ik slaap een deel van de nacht, tot een uur of twee, kwart over twee. Nou, dan ga ik om 6:30 weer naar bed. En dan slaap dan tot 10:00. En in de middag doe ik een kort tukkie. Ga ik even op de grond liggen of in het gras en dan slaap ik.
0: Oké, een beetje genieten van alles, een beetje dingen overdenken.
3: Ik doe het in drie en ik doe het al jaren. En ik voel er best eigenlijk heel goed bij.
0: En het werkt altijd?
3: Ja, ik vind het van wel. En ik doe af en toe een dagje ertussen. Dan ben ik zo uitgeput van reizen en zo. En dan slaap ik wel een dag, hoor. Ik heb zo één keer in de maand, hè, Ria, een dag bij. Dat ik zeg van nou slaap ik.
0: Dan is het echt even bijkomen?
3: Ja, één dag.
0: En dan weer helemaal opgeladen om weer te knallen. Om weer veel dingen te doen.
3: Het
0: betekent dat dan ook dat die agenda gewoon goed vol zit. Ondanks dat je ongetwijfeld nu zeker niet weet wat er allemaal in staat. Maar wel met veel evenementen. Misschien besloten feesten waar je moet komen optreden.
3: Ja, allemaal. Ja. Vind ik leuk. Overmorgen of zo weer. Ja.
0: En wat vind je dan zeg maar het leukste? Zeg je een besloten feest of juist heel groot, grote feesttent, uitzinnige mensen?
3: Het gekke is een hele grote zaal en een buitenfeest met 20.000, 30.000 mensen. Vind ik leuk, maar zeg me niet zoveel als een iets kleiner gezelschap.
0: Als het maar gezellig is.
3: Als het maar gezellig is.
0: En de mensen het naar hun zin hebben.
3: En ik vind het ook heel fantastisch dat je wel eens in een heel luxe resort zo voor 100 mensen optreedt.
0: Gewoon heel klein?
3: Ja, klein. En
0: mooie, chique feestjes?
3: Ja, chique feesten vind ik ook leuk. En dat zijn dan ook allemaal hele gezellige mensen, blijkt later. Dan valt de chique ook vaak weg.
0: Ja, het begint vaak een beetje stijf en chique. En naarmate de avond vordert, wordt het steeds gezelliger.
3: Het moet gezellig worden.
0: Dat is toch heerlijk?
3: Daar ben ik voor.
0: Gewoon feestjes maken en vooral genieten van het leven. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste.
3: Mensen blij maken.
0: Voor meer informatie, ben jij een beetje actief op de socials?
3: Ja. Ja, absoluut.
0: En waar dan het meest op?
3: Facebook.
0: Imke Marina intoetsen.
3: Ja.
0: En dan komt het goed. Ja. Ik ga van jou, als je het goed vindt, zo even een foto maken. Voor het welbekende Unity NL-bord. En die foto die komt dan ook te staan op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. En dan kunnen de luisteraars jou zien.
3: Ik vind het nu al leuk.
0: Ik vond het top dat je er was.
3: Dank je wel.
0: Ik vond het gezellig om bijgepraat te hebben. Ik vond het leuk om een stukje uit dat hele rijke carrièreleven van jou gehoord te hebben.
3: Dankjewel. Corrie en ik komen een keer samen. Hebben we afgesproken. Corrie is mijn vriendin. Hè?
0: Dat lijkt mij leuk. Ja, ze was hier 2,5 week geleden inmiddels.
3: Ik weet het. Wij waren eergisteren buiten.
0: Met Er hangt iets in de lucht. En dat is Amore.
3: Leuk liedje.
0: Mooi, hè?
3: Oh,
0: ik ga er van jou nog eentje draaien. En dat is Vino. Waar blijft de wijn? Ik bedoel, de 5 zit in de klok. Dus lekker glaasje wijn, zeg je. Dan gaan we voor wit, rood of rosé.
3: Ik drink helemaal niet. Eerlijk.
0: Glaasje water.
3: Glaasje water en een kopje koffie, kopje thee. Ja.
0: Imke Marina, dit is Vino, waar blijft de wijn?

0: jij vandaan?
1: Robert van Hemert, zandloopster en Imca Marina, Vino, waar blijft de wijn? Foto van Imca, die kan je inmiddels terugvinden op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. Zometeen, na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En ben je nou benieuwd naar alle artiesten die deze week gaan komen in de studio? Check dan even de agenda op onze eigen website unitynl.nl. Zij hoort bij mij Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ik zeg fijne avond.

0: zingt ze mee.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vandaag en morgen is het tropisch warm in onze regio. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden. En het hitteplan is van kracht. Dat betekent voldoende drinken, veel ventileren en proberen te vermijden om op het warmste moment van de dag naar buiten te gaan. De warmte is trouwens maar van korte duur. Vanaf woensdag duikt het kwik omlaag en neemt de kans op regen toe. Aan het eind van dit bulletin volgt nog een weerbericht voor de komende uren. Het team van Delftse studenten dat meedeed aan de Solar Challenge is op de tweede plaats geëindigd. In de Verenigde Staten lukte het de Nederlanders net niet om het team van Belgische studenten te verslaan. De studenten, waaronder Mike Kuiper uit Voorschoten, moesten in een zelfgebouwde auto op zonne-energie in een vaste tijd zoveel mogelijk kilometers afleggen. Ze startten in Minneapolis en gingen naar het zuiden, naar Texas. De studenten uit Delft hebben zo'n 4000 kilometer in een zelfgebouwde auto afgelegd. En de Leidse wijk De Stevenshof krijgt weer een wijkfeest. Op zaterdag 29 augustus gaat het gebeuren in het Stevenspark. De organiserende wijkraad viert op deze manier dat ze 40 jaar bestaan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. De temperatuur loopt op tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren erom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze week de Unity NL single track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL?
1: Ik ga.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DHB Plus